0: Só com coisas que não conexões. Twee
1: patiënten met kanker in Nederland zijn de overkomend vrijwel zeker een doodvonnis. Maar voor twee paar jaar geleden, 20 jaar tekende het vrijwel zeker een doodvonnis. Maar voor twee paar jaar geleden, mensen die zo hun rijbewijs krijgen, mogen dus gewoon de weg op.
0: Ik zag niet aan. Ik zit nooit in een spel en ik heb niet meer mijn
1: naam.
0: Ja, klik het zeggen ze je net op zich na.
2: Dat kan niet zeggen dat ik het doe. Dus je moet checken mijn hond hier.